0: Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Bierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nu op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. De Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix. Roulette FM. Can't stop the beat, I won't stop.

0: Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
4: In de buurt. Roulette FM.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt-het-vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt al maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de Bild is dit
7: Roulette FM.
6: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: Twente FM Agenda.
1: Hoe geef je de natuur weer ruimte in je eigen tuin of op je balkon? Tijdens een interactieve lezing laat Annetje Otto je zien hoe je met kleine haalbare stappen een groot verschil kunt maken voor planten, vogels en insecten. Want een natuurlijke tuin hoeft niet ingewikkeld of perfect te zijn. Het begint met bewuste keuzes. De lezing is zondag van 2:30 tot 3:30 bij de Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in Zeist. De deelname kost €5. Aanmelden is verplicht via boswerf.nl. In de voorstelling Een Limburgs Meisje neemt de Limburgse Lieke Meijers het publiek mee in haar liedjesdagboek. Met liedjes van Eva Schuurman, Herman van Veen, Toon Hermans en anderen. Lieke Meijers zingt zondag om 14:00 in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Palts 1 in Soest. De toegangsprijs is €15. Wat hebben een Syrische oetspeler, een vrouw met een hulphond en een transman met elkaar gemeen? En met jou? Want wat gebeurt er als je echt in de ogen van de ander kijkt? Wie durft te kijken, ziet misschien iets nieuws in de ander en in zichzelf. Spiegels, dat is het lustrumconcert van het Utrechts Requiem. En dat is dinsdag om 8:00 te beluisteren in de Woudkapel aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €16.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de Bild is dit
8: Roulette FM.
7: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: Agenda.
1: Hoe geef je de natuur weer ruimte in je eigen tuin of op je balkon? Tijdens een interactieve lezing laat Annetje Otto je zien hoe je met kleine haalbare stappen een groot verschil kunt maken voor planten, vogels en insecten. Want een natuurlijke tuin hoeft niet ingewikkeld of perfect te zijn. Het begint met bewuste keuzes. De lezing is zondag van 14:30 tot 16:30 bij de Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in Zeist. De deelname kost €5. Aanmelden is verplicht via boswerf.nl. In de voorstelling Een Limburgs Meisje neemt de Limburgse Lieke Meijers het publiek mee in haar liedjesdagboek. Met liedjes van Eva Schuurman, Herman van Veen, Toon Hermans en anderen. Lieke Meijers zingt zondag om 14:00 in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Palts 1 in Soest. De toegangsprijs is €15. Wat hebben een Syrische oetspeler, een vrouw met een hulphond en een transman met elkaar gemeen? En met jou? Want wat gebeurt er als je echt in de ogen van de ander kijkt? Wie durft te kijken, ziet misschien iets nieuws in de ander en in zichzelf. Spiegels, dat is het lustrumconcert van het Utrechts Requiem. En dat is dinsdag om 20:00 te beluisteren in de Woudkapel aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €16.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

wachten tot je veilig in mijn armen ligt.

0: aan de Boerentafel. Boerentafel.
1: Ja, jullie hebben echt een heerlijke dag gehad, denk ik. Hè? Goede aanloop.
2: Het was geweldig. Ja, leuk, gezellig. Mooie sfeer. Kinderen hebben van alles gedaan.
1: Wat maakt zo'n open dag nou altijd gezellig, ook voor jou?
2: Zeg maar dat iedereen lekker zo zijn gang gaat, een kopje koffie drinkt, even over de tuin loopt. Geniet ook van het bedrijf. Dat vind ik ook leuk, dat andere mensen ook kunnen genieten van wat wij zo op het bedrijf opzetten, zeg maar. Ja. Dat je denkt over de tuin, oh, dat is echt een mooi plekje in de beeld om te zijn, zeg maar. En dat je ook denkt, oh, als ik hier nou straks van kan eten, dan is dat geweldig dat je zo dichtbij je spullen kan halen.
0: Aan de Boerentafel.
3: Martine Wismeijer en Tom Dirks.
1: De heren boeren, daar gaan we het over hebben, hebben we beloofd. Die open dag, dus mensen hebben het met eigen ogen kunnen zien wat er allemaal gebeurt. Maar voor degenen die er nou niet zijn geweest, de heren boeren. Jullie bieden daar onderdak aan, maar wat zijn dat nou, heren boeren?
2: Van vroeger uit is het een herenboer eigenlijk een landeigenaar die geen zin had om het echte werk te doen, zeg maar.
1: De luie boer.
2: Nou ja, zeg maar zoiets, ja. En dan deed hij dus een zetboer zette die erop, dus die deed het werk. En hij was de herenboer, dus hij had wel het land, maar niet de arbeid. En eigenlijk is dat wat herenboeren, ja, en boerinnen natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
2: Eigenlijk nu ook is. Dus je hebt gewoon je eigen baan, je eigen ding, je eigen gezin, je eigen... En misschien heb je al een keer geprobeerd om een tuintje bij het KNMI te hebben. Dat je dacht in de zomer, als je op vakantie was, het onkruid groeit harder als mijn eigen slaapplantje.
1: Ik had eigenlijk niet weg kunnen gaan op vakantie.
2: Eigenlijk kan je in de zomer niet op vakantie. Nee, zeker niet. Dus dat viel een beetje tegen. Of je hebt één courgette plant en daar heb je echt mega courgette van. Dat je denkt, oh help, de hele buurt heeft al courgettesoep gegeten. Dus dan heb je nu de kans om dan lid te worden bij de herenboeren. Je legt allemaal met z'n allen geld in, zodat de arbeid door twee boeren wordt gedaan. Mm-hmm. Dus die zorgen ervoor dat er een teeltplan komt. Dat er hoeveel plantjes moeten we dan zetten? Waar gaan we dat zetten? Want het rouleert, hè? Eén keer in de 12 jaar kom je weer terug op hetzelfde plekje. Dus je kan niet elke keer op dezelfde plek aardappels poten. Ja. En dan die coördineert dat allemaal. Die zorgt voor de randvoorwaarden. Daarbij zet je je dan in om misschien 1 of 2 keer in de week te komen helpen met enige activiteit. Dat hoeft niet eens alleen het schoffelen of het oogsten te zijn. Dat kan dus ook in allerlei vormen van hoe je iets runt. Hè. Ik zei het vorige keer ook, communicatie of een website bijhouden. Ja. Of ik ben goed in een podcast opnemen. Ja, of een administratie of een podcast opnemen. Of weet ik veel wat. Dat is allemaal leuke dingen. Of een open dag organiseren. Zulke dingen is allemaal leuk. Daar zit je je dan voor in. En dan kom je iedere week je oogst halen. Okay. En het is natuurlijk... Het zijn 500 monden. Dus je moet eigenlijk zien als ongeveer 300 gezinnen. Het zijn iets meer gezinnen. Ja. En dan ben je dus lid met 1 mond, 2 monden, 3 monden. En er zijn een paar met 4 monden lid. Uh-huh. En dan staat er op een bord van... Nou, 1 mond mag, ik zeg maar wat, hè. 1 aardappel, 1 prei, 6 wortels en bleekselderij meenemen.
1: Ja.
2: En dus voor 4 monden moet je dat dan 4 doen.
1: Ja.
2: En dan neem je zo je groente mee.
1: Oh, oké.
2: Okay. Ja.
1: En hoe divers is dat dan? Wat het aanbod is, wat er gepoot wordt, waar rondgeschoffeld wordt?
2: Ze hebben echt een soort 50, meer dan 50 verschillende soorten groentes, zo, zeg maar. En daar komt ook nog kruiden bij, hè, en aardappels en uien. Ja. En daarbij proberen ze dan natuurlijk met het seizoen mee. Want daar ben je wel van afhankelijk. Ja. Hè? Of het goed gegroeid is. Maar dan kan je dat dus wel een variëteit aan groenten meekrijgen, zeg maar. En tuurlijk is het natuurlijk zo, als het een goed courgettejaar is, hebben de herenboer natuurlijk ook veel courgetten. Ja. En dan kan je zoveel meenemen als je zelf zou willen.
0: Aan de boerentafel.
1: En wat er overblijft, ga jij dat dan zelf verkopen op je erf of niet?
2: Nee, in principe doen de herenboeren niks verkopen. Nee. Dus de boer, degene die het teelt, de tuinder eigenlijk, die moet geen prikkel krijgen om winst te maken. Het is geen winstoogend geheel, zeg maar. Okay. Je moet eigenlijk op nul draaien aan het eind. Ja. Dus in principe komt de voedselbank ophalen.
1: Oh,
2: die mag de spullen ophalen. En als die zeggen van nee, dat gaan we nooit wegkrijgen, zeg maar. Of dat lukt niet. dan eigenlijk krijgen dan de varkens te eten.
1: Yeah.
2: En dan kan je denken, oh wat zonde. Maar dan blijft het eigenlijk wel in de kringloop. Want de varkens eten dat dan weer. Nou ja, poepen het weer uit. Hebben weer mest. Heb je weer varkensvlees van uiteindelijk, zeg maar. Hè?
1: Het is ook gezond eten voor die dieren.
2: En het is gezond eten voor de dieren. Ja, en het blijft dus in de eigen kringloop.
1: Ja.
2: Dus je brengt het niet weg, zeg maar. Want als je het natuurlijk eigenlijk afvoert van het bedrijf, dan is het eigenlijk dat je nutriënten wegvoert, zeg maar.
1: Dat klinkt ingewikkeld.
2: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook al zo als mensen groenten meenemen en je thuis op je wc gaat poepen, dan ben je eigenlijk ook al...
1: Goedemorgen.
2: nutriënten kwijt. Eigenlijk moeten mensen hun ontlasting weer mee terugnemen naar de boerderij. Maar dat mag allemaal niet, want dat is natuurlijk, mensen eten tegenwoordig medicijnen. Die tijd zijn we voorbij. Maar dat zo was het ooit natuurlijk wel eens.
1: Ja. Nou, dan liever de varkentjes met een gezonde courgette.
2: Ja, toch? Precies. Ja, en die vinden dat heerlijk. Heerlijk.
1: Ja. Wat is het aanbod op dit moment bij de herenboeren qua groenten?
2: We zitten nu in sla. Is
1: dat
2: nu
1: komt
2: al,
1: er nu echt flink.
2: Ja. En dan natuurlijk allerlei groene. Het is nu nog, zeg maar, zitten we in het groen, zeg maar. Ja. Hè? Dus de raapstelen, spinazie, sla. En de eerste worteltjes hebben we al gehad, zeg maar. En dan alle rode dingen, hè, of alle gekleurde, dat komt allemaal nog. Tomaten, hè, dus die zijn dan wel al gezet als plantje. Hè, dus je hebt ze eerst voorgetrokken in een klein potje. Mm-hmm. En dan, die zijn nu gezet. We groeien nu aan een leuk mooi touwtje omhoog, zeg maar. Maar dat duurt allemaal nog even. Hè. Paprika en dat soort dingen. Okay. Dat komt nu. Maar straks lekker pak zooi komt er natuurlijk straks ook nog aan.
1: Ja.
2: En dan de kolen gaan weer groeien. Ja, dus het is echt wel... Nu eet je al het zachte groen, zeg maar. En de kolen, dat is pas echt weer na het zomer. Dan beginnen die echt te komen. Zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. We zitten vol in juni zometeen. Dat betekent ook een dikke maand nog voor de zomervakantie van de scholen. Dat betekent ook dat de scholen langs gaan komen bij jullie?
2: De scholen zijn op zich al langs geweest. Ik doe het altijd in maart en april.
1: Okay.
2: Omdat dan alle koeien nog op stal staan.
1: Ja.
2: De stal is zo goed als leeg. Er staat nog een stier. Die mag pas in juli naar buiten bij de koppel. Want ik wil eigenlijk volgend jaar in april pas weer kalfjes hebben. Dus als hij er te vroeg bij gaat,
1: dan
2: heb ik te vroeg kalfjes. Dus die moet nog heel even wachten. Dus die staat er nog. Maar de rest is eigenlijk allemaal naar buiten. Dus lekker... Dus eigenlijk is het saai in de stal.
1: Nou, dan gaan we de volgende keer op zoek naar avontuur op jullie erf. Kijken hoe we de zomer kunnen gaan bekleuren.
2: Bekleuren, ja. Dat is een mooi woord. Ja,
1: doen we dat de volgende keer.
2: Ja.
0: Aan de boerentafel.
4: Roulette. Je luistert naar Roulette FM. Een merk van Omroep Zout.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2, wij komen langs en meten alles in. 3, wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu de zondagochtendshow. Danny Stoelman.

zo mooi. Muziek met piano. Ach, zo mooi. Louis Capaldi en Stay Love. Goedemorgen. Welkom in een nieuwe aflevering van de Zondagochtendshow. En we openen de ochtendbal met die mooie van Trigger Finger. I Follow River. Ja, daarvoor gesproken. Nog even. En in ieder straatje heeft hij zijn eigen waterkanaaltje. Tjonge jonge. Want het moet toch eerlijk zijn dat het zomergevoel een beetje begint kwijt te raken. Als ik kijk naar de afgelopen dagen, ook op weg hier naar de studio. Grijs, regenig, ach, gadverdamme. Daarover gesproken, vandaag is het bewolkt met enkele buien. Maar het loop van de dag wordt het droger. En wellicht dat we de zon in de middag ook af en toe de zon krijgen, te zien krijgen. Kijken we even naar de temperatuur. Dan wordt het vandaag 17 tot 20 graden. En kijken we even naar onze DAB Plus antenne temperatuur. Dan zien we juist bij Roulette FM een temperatuur van 14 graden. De zondagochtend. Het is zondagochtend 7 juni. Goedemorgen. Ik ga je lekker wakker maken met lekker wakker maken muziek. We zo meteen aan met de Beauty and the Beast. Maar eerst, you see new thing and you to be are everything.

Afgelopen dinsdag, 2 juni, kreeg ineens een bericht binnen. Hij is overleden. Ik zeg, nee, dat meen je niet. Hij is overleden. 75-jarige leeftijd is hij overleden. Aan een beroerte die hij een paar dagen ervoor had gekregen. En het is de man die verstand heeft van het maken van grote Disney hits. Denk bijvoorbeeld ook aan Aladdin. A Whole New World. Dat hij zong met Regina Bell. En dit nummer zong hij samen met Celine Dion. The Beauty and the Beast. Prachtig nummer. Man die trouwens ook meer stand had van normale liedjes hoor. Want deze R&B zanger scoorde ook nog in 83 een hele grote hit met Tonight. I celebrate my love with you. Ach, ook zo'n nummer, toch bij de vlek. Ah, misschien dat hij ook nog verder gaat draaien. Of misschien nog later in de show. We gaan kijken wat we voor je kunnen doen. De zonnige show trouwens. We zullen meteen trouwens die Italo Classic. Een leuke gaat over radio maken. Verder, Blood Remember. Mooie platen, 70. Wij kunnen op een gegeven moment geven.

0: Wat is dat mooi als je nog muziek kan maken met zoveel mooie geluiden, met zoveel mooie instrumenten. Ik hou er van, hoor, muziek waarbij de violen zitten en echt iedereen helemaal los gaat. Eén groot orkest. En dan met z'n allen lekker gewoon muziek maken. En Marco Bezzato heeft dat goed gedaan. Wat doen we? De waarheid hoorde je. Goedemorgen. Het is de zondagochtendshow en nou, over de waarheid gesproken. Het is tijd voor de waarheid uit je eigen buurt. Hier is namelijk Robert met het regennieuws.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Nieuwe colleges in Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Op de Utrechtse Heuvelrug zijn BHV Lokaal, D66 en de VVD de samenwerking aangegaan. In Bunnik bestaat het college uit P21, CDA en D66. Opvallend is dat in Bunnik de VVD daar de enige oppositiepartij is. In wijkbeduursteden lopen de onderhandelingen nog en in Zeist hebben ze al wel een hoofdlijnenakkoord. En dat gaat tussen Pro, D66, VVD en ChristenUnie SGP. Alleen in de beeld zijn onderhandelingen vastgelopen en moet dus opnieuw naar samenwerkingsmogelijkheden gekeken worden. Artsen demonstreren voor misleidende campagne over tabak. De medisch specialisten demonstreren op Hoogkaterijnen met de post van Philip Morris die onjuiste informatie zouden bevatten. Bovendien zou de tabaksfabrikant met slimme AI-tools invloed willen uitoefenen op het Europese tabaksbeleid. Met deze demonstratie hopen de artsen de discussie over roken weer op gang te brengen. Zeker omdat blijkt uit onderzoek dat jongeren de laatste jaren steeds meer zijn gaan roken. En Stadsoase is op zoek naar de hoogste zonnebloem. Stek uit Utrecht wil met de zonnebloem de omgeving groener laten worden. Iedereen kan bij de Stadsoase gratis zonnebloemzaadjes halen met als doel om dit te planten in je tuin. Aan het eind van de zomer mogen alle deelnemers een foto insturen en de langste zonnebloem wint een prijs. Meer informatie kan je natuurlijk vinden bij Stek op de grens van Utrecht-Overvecht en Groene Kamp.

0: Wat de muzikaal geweld, hè? Ja. Was u nou, dan moet je wakker worden, hoor. Kom op. Kom op, schil op, bed uit. Kom op. Eten maken. Ontbijt maken. Even lekker verse belletjes reken, enzovoort. Doe gewoon even lekker je best. De bal heet Julien Leclerc. Kwam uit. Hij woont nog steeds in Frankrijk. Leeft nog steeds. En le voor het appel van deze podium. Ah, goedemorgen, de Zondagochtendshow. En ik zei het al, we gaan weer een Italo Classic voor je draaien. Ja. En vandaag hebben we gekozen voor de Italo, die afstamt uit het jaar 1985. Het nummer komt van het label Italian Record en is geproduceerd door Claudio Cassetto. En de artiest heet Taffy. Onze Italo scoorde trouwens goed in Europa. Zo ook in de Duitse en Oostenrijkse hitlijsten. Maar ook in de chart van Ierland en de United Kingdom kreeg het liedje een keurige zesde notering zelfs. Goh, netjes. En ver over de grenzen in de United States kwam onze Italo Classic terecht. Trouwens in de lijst van de Dance Club Songs. Vraag je af, hoe zit het dan met Nederland? Nou ja, naast natuurlijk de Haagse Event in de Zuro. Deed deze Italo Classic best wel aardig in Nederland. Kwam namelijk de Nederlandse single Top 100 uiteindelijk op de 42e plaats terecht. Dat was best aardig. Hè? Ja. Ah goed, we hebben het dus over Taffy en het nummer is veilig gemaakt omdat er vroeger bij diverse radiostations in de nacht geen radio was. Dat was ook in Nederland zo, ja, maar mede dankzij de grote illegale radiostations, waar Roulette FM ook deel van uitmaakte, kwam hier verandering in. En met het nummer van Taffy, die wilden eigenlijk de producers dit onder de aandacht brengen met als doel 24 uur radio. Dat was gelukt, hè? Kortom, hier is onze Italo Classic. Het is Taffy en I Love My Radio. My Midnight Radio.
1: Activating all systems. Ready for transmission. Look for Italo AT style. This is the Italo Classic.

toch even leuk. Even wat muziek met een frisse achtergrond. Of dat waar is met Mirjam Timmer en Kirsten Dijkstra. Ben die trouwens in 2003 plotseling uit elkaar ging. Ineens was het afgelopen. Dacht ik, wat een gegaan, jammer. Maar in 2015 kwamen ze bij elkaar. Ze kwamen tot bezinning en zeiden van, we horen bij elkaar. En jongens, vandaag met Werkbistoe. Goedemorgen, dit is de zo. We zijn nog bezig met het samenstellen van de Let's Remember. Zit je schrap, want zo meteen gaat u bijkomen in deze plaat van Liz Morey. Here's Breakout!

0: Het is zondag, het is 7 juni. Goedemorgen, je bezig met de zondagshow op Red FM. En ja, ik zei het al, heb je er zin in? Zou je met mij even die duik willen maken naar de jaren 70? En als je dat doet, dan doen we dat samen. In het kader van de Roulette Remember. Hou mijn hand vast, ja? Nee, doe mijn rechterhand maar. Ja, ik ben rechtshandig. En dan gaan we dus prom maken naar de jaren 70. En daar komen we terecht bij ons Remember. Dat is vandaag een Britse band die in 1977 in Londen werd opgericht. Wat ook het jaar was waarin de band hun officiële lijfdebuut maakte. In een van de meest bekende muziekclubs in het hartje van Londen. Als we even kijken naar de activiteiten van Remember, was er ergens actief van 1980. En boekte een groot succes in 1978. En na 1978 stapte een van de bandleden op wegens ontevredenheid. Hij vond dat hij niet was volwaardig beoordeeld en werd gezien. En dit leidde uiteindelijk dat er twee bandleden gingen vertrekken. Kortom, er kwamen twee nieuwe bandleden bij ter vervanging en werd er in 1980 een nieuw album uitgebracht. Maar eerlijk, dit leverde slechts een teleurstellende één bescheiden hit op, getiteld Love and Loneliness. Na deze teleurstelling besloot de band twee jaar later, in 1982, de handdoek in de ring te gooien. We zeiden, het is mooi geweest jongens, we heffen de band op! Goed, als u bent, maar uit de jaren 70. We hebben het over 1978. We gaan naar die ene hele grote hit van ze. De Meter Airport. Hier zijn de motors.
1: De zondagochtendshow.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen.
12: Apart?
11: Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Vanuit de Bild is dit
15: Roulette FM.
14: Met nu de zondagochtendshow. Danny Stoelman.
16: Roulette FM. Hoi Danny.

0: Daddy Jim, Mr. Know-it-all. Goedemorgen, welkom in de tweede uur van de Zondagshow bij Sydney Youngblood. De eer kreeg om een tweede uur te openen met If Only I Could. Tja, daarover gesproken, als het kan, had ik echt beter weergegeven. Maar ja, het wil nog even niet lukken. Een meer uitgebreide blik op het weer trouwens later in de show. Maar kijken we naar vandaag, naar dit moment. Dat is bewolkt, met nog een enkele bui. Maar in de loop van de middag wordt het droger. En wellicht dat we in de zon in de middag af en toe te zien krijgen. Ja, laat het hopen. Fingers crossed. Kijken we naar de temperatuur, dan wordt het vandaag 17 tot 20 graden. En kijken we even naar onze DAP Plus antennetemperatuur van Roulette FM. Dan zien we dat er juist geen van in plaats vond ten opzichte van een uur geleden. Want we weten nog steeds zo'n 14 graden. Tja, en dan vanmiddag is het zover, hè? De Formule 1 van Monaco. Max Verstappen start op de tweede positie achter Kimi Antonelli. En Max, die was echt aangenaam verrast.
1: I was confident that we would make some improvements heading into qualifying, but not to fight for pole. Honestly, when I jumped into the car, I was like, okay, let's try and recover a bit, maybe top five. That was the target, but I have to say from quite early on in qualifying, the car felt a bit better. I mean, we still have our little problems. Overall, we had a very good qualifying. I mean, we were up there, we were fighting for pole. For us, it's been a very good turnaround.
0: Ja, nou, het is hem gegund hoor. Ja, toch? Max Verstappen dus vanmiddag in Monaco is op de tweede positie. En laten we hopen dat die Kimi Antonelli voorbij kan komen. Dat zou toch wel leuk zijn, hè? Ja. Hey, de Zondagshow met zometeen trouwens weer lekker wakker maken muziek met Gloria Estefan. Maar eerst, mijn dames en heren, Greers van Frankie Valli.

goed overleggen op Roulette FM. Purple Bryson, twee keer op Roulette FM. In twee uur tijd. Maar dat mag ook, want de man is, zoals gezegd, 2 juli overleden. Op 75-jarige leeftijd. En we zeiden het al, hij heeft ook een hele mooie plaats gemaakt buiten Disney om. En dit was er een van, met Robert Fleck. En tonight, I celebrate my love with you. En goedemorgen, dit is de zondag op cel. Met trouwens al meteen nog een uitgebreid blik op het weer. We hebben nog even nieuws uit je regio met Robin. En wat hebben we nog meer? Gewoon goede muziek om je wakker te maken. Zoals deze UB40, is Rat in the Kitchen.

0: ze zeggen wel eens, hè, kijk nooit bij een restaurant in de keuken, want je weet niet wat je allemaal tegenkomt. Maar laat ik hopen dat ik dit tegen zal komen. Rat in the Kitchen. UB40, Will FM. Het is bijna 10:30. En het is tijd. Tijd om zo meteen even paad te draaien van Doe Maar. Maar eerst even nieuws uit je eigen buurt. Tijd voor de regio nieuws. Robert van Heuvel.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: De meeste gemeenten in de provincie Utrecht lopen achter met het vinden van huizen voor statushouders. Dat blijkt een analyse van het ANP. De gemeenten hebben tot 1 juli de tijd om de doelstellingen te halen voor het eerste halfjaar van 2026. In onze regio loopt Zeist het meeste achter. Daar moeten nog 45 huizen voor statushouders gevonden worden. Opvallend is wel dat veel gemeenten het al jaren niet lukt om de huisvestingsdoelen voor statushouders te behalen. Gasgeneratoren langs het spoor om stroom voor Utrecht op te wekken, dat meldt ProRail. De spoorbeheerder wil met de generatoren Utrecht van extra stroom voorzien tijdens de piekmomenten. ProRail en de netbeheerder zien dit als een proef. Mocht die succesvol zijn, dan kan ProRail in de toekomst ook kijken naar windmolens of zonnepanelen langs het spoor. Vanaf eind van het jaar zal de gasgenerator bij Lageweide klaar zijn voor gebruik. En beloning voor anders reizen tijdens de wegwerkzaamheden. Dat wil Team Goed op Weg. Met deze Slim Werken Challenge willen ze reizigers uitdagen om na te denken voordat ze op pad gaan. Komende zomer werkt Rijkswaterstaat aan de A12 tussen Lunetten en Veenendaal, waarbij de reistijd kan oplopen tot meer dan een uur. Door je reis anders te plannen, thuis te werken of de fiets of de trein te nemen, kan je vertraging vermijden. Om in aanmerking te komen voor de beloning moet je je aanmelden op verkeersverwachtingen.nl.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Dit is Danny.
3: Met de zondagochtendshow.
4: Goedemorgen, Danny.

Hi Roddy en pa, goedemorgen, dit is Roulette FM. We zijn bezig met de zondagochtendshow, of dan zijn we bezig met de zondagochtendprogramma voor Roulette FM. En dan kijken we naar het weer. Het is bewolkt, vooral binnen en oosten van land komen wat lichte buien voor. Vanmiddag trekken de buien weg, waarbij de zon ook wat ruimte krijgt om te schijnen. De temperatuur die stijgt dan naar 18, 19 graden in de kustprovincies. En bij ons in het binnenland worden zo'n 20 graden. Morgen, dan is trouwens mijn vrouwjarig. Dan wordt het tijdig wat warmer, met veel hogere bewolking. Maar in de ochtend kan de opkomende zon nog in het midden en het westen van het land er onderdoor schijnen. Ja, dat is een mooie gewaarwording. Daarna zal trouwens de zon grotendeels verdwijnen. Blijft wel droog hoor. En op veel plaatsen wordt het ook aangenaam warm, met 20 of 21 graden. Maar in de middag helaas wel weer kans op een bui. Dinsdag is het wisselvallig. Met regelmaat komen de buien voor en zo nu dan breekt de zon door. Maar vooral het midden op de dag en vrij veel stapelwolken. En de buien zullen nog gaan toenemen met kans zelfs op onweer. Gadverdamme! De rest van de week, ja, blijven ze vallen. Ja, ik probeer wat te maken, maar ja, het lukt niet gewoon. Temperatuur 16 tot 19 graden, ook daar niet om over naar huis te schrijven. Nou ja, tijd voor muziek, Isla Lover.

0: Mooi, iets enthousiast. Tell me lies, tell me sweet little lies. Tot wel Fleetwood Mac. Daarvoor trouwens Phil Collins en Philip Bailey. Easy Lover. Ja, ja, dames en heren. Het is zover. Daar gaan we. De Valspelers.
1: De Valspelers.
2: De Valspelers. Yeah.

Lekker toch? De valsmeters van vandaag, wat hoor je voorbij komen. We begonnen met Lijm, de band uit Canada. Baby, we can love tonight. Menig DJ voegt deze liedje ook vaak samen met de Italo's bij een betere Italo-party, mag ik zeggen. Ja, toch? Ja. En dan gaan we nog de Beatles met Help. En tenslotte de man, Geert Cox. Helaas is hij overleden, maar hoorde hem voorbij komen met dat mooie nummer van Toen Was Geluk Heel Gewoon. Nou, over heel gewoon gesproken. Het is weer heel gewoon zometeen 11 uur. Dat betekent dat we het stokje mogen overdragen. Zometeen A Portrait in Music. Dag daar nog Tom van Helden met de Eters Lunch. En even de benen komt weer nog bij met de muziektherapie. En dan om 2 uur tot aan 6 uur. Hoe FM Classics. Hele middag alleen de beste classics uit 60 jaar popgeschiedenis. Wees er een leuke zon.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur A Portrait in Music.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Mario, nieuwe pizza-specialist bij Iglo. Moet onderaan beginnen. De bodem.
11: Pizza bodem vaak karton. Ik maak die bodem fantastico grossa.
12: De pizza grossa heeft een bodem die luchtiger is en krokanter.
11: En als die bodem is lekkerder, die hele pizza is lekkerder. Hè?
12: De pizza crosta van Iglo met een sensationele krokante bodem.
10: Niet slecht.
12: Met Iglo breng je het beste op tafel.
13: Met Overtoom, dan Dolder.
14: Graag 30 meter magazijnstelling, 200 stapelbakken, 3 weken.
15: Willen we het zeker snel land, hebben?
14: 2 rollenbanen, 8
15: kapotten. Dat wil ik zien.
16: Dat is snel.
15: Het lijkt Overtoom wel.
16: Alleen Overtoom levert razendsnel 30.000 artikelen voor bedrijven en kantoren.
17: Als u uw mooie wastafel schoonmaakt met een schuurpoeder, dan heeft u grote kans op krassen. Met Jif geen risico. Want Jif is een vloeibare reiniger en een satijnzacht poeder in één. Krachtig genoeg om het vuil te verwijderen, zacht genoeg om niet te krassen. Jif, reinigt veilig en goed zonder krassen.
18: De beste in muziek.
19: The 80's Lunch. Tom van Helderen.

Tweeling Charlie en Craig Reed, oftewel de Proclaimers, 1987 en A Letter from America. En deze zondagse editie van The 80s begonnen we met Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Van harte welkom tot 1 uur herinneringen ophalen aan jouw jaren 80 of die van je ouders, dat kan natuurlijk ook. We gaan naar het randje van de jaren 80, 1989, de top 3 en de alarmschijf van dit moment. Maar we hebben nog veel meer fijne liedjes klaarstaan. Wat te denken van de eendagsvlieg van Skipper Wise, de Amerikaan Skipper Wise. Prachtig liedje vind ik het. Past ook wel een beetje bij deze zondag waar we nou de laatste druppels uitknijpen. Standing outside in the rain.

van de LP Dancing on the Ceiling. En daarna was het een beetje gedaan met Lionel Richie. Trok hij zich tijdelijk weer terug uit de muziekindustrie. 1986, Love Will Conquer All. Een van de drie hitsingles van die LP. We gaan onderweg naar 1989. De alarmschijf komt van Lisa Lisa en Cult Jam. Daarvoor draai ik nog Macalidea van Pino D'Angelo. En nu deze van Stephanie Mills. Twee Grammys kreeg Never Knew Love Like This Before. Eentje voor de beste R&B-zangeres en eentje voor de beste compositie. Doe de ogen dicht en waan je even weer op de vloer van jouw favoriete discotheek.

0: aan Giuseppe Chiaggia uit Pompeji. Bekend vanwege zijn trouwe sigaret. Geen idee waar je het over hebt. Nou, dit was Pino D'Angelo, zo noemde hij zich. 1981, maar Cal Idea, goed verstaander, heeft de baslijn uit Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whitehead in de plaat ontdekt. Welkom tot 1 uur aan de lunchtafel met louter 80's hier op Roulette FM, met zometeen het nieuws uit de jaren 80 en de grootste hits uit 1989.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

de alarmschijf van dit moment in 1989 op Radio 3 bij de Veronica Omroeporganisatie. Die zond de top 40 destijds uit. Little Jackie Wants to Be a Star, Lisa Lisa en Cult Jam. Straks meer muziek. Nu is het de hoogste tijd voor het nieuws uit de jaren 80 in juni. De Amerikaanse nieuwszender CNN wordt in 1980 opgericht door Ted Turner. Paus Johannes Paulus II bezoekt in 1982 Argentinië en Engeland. In beide staten pleit de paus voor een vreedzame regeling van het conflict over de Falklandeilanden. Het is voor het eerst in de moderne geschiedenis dat het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk te gast is in landen van oorlog. Gastland Frankrijk wint in 1984 het EK voetbal door Spanje in de finale met 2-0 te verslaan. En in 1987 breken ernstige rellen uit in Oost-Berlijn als enkele duizenden jongeren een serie openluchtconcerten met onder andere Genesis, The Eurythmics en David Bowie aan de vrije kant van de Berlijnse muur in Oost-Duitsland willen beluisteren. En dan nu tijd voor de top 3 van de top 40 dit weekend in 1989 op nummer 3. Calm

hip-hop trio uit New York, De La Soul, het debuut. Deze Me, Myself and I was meteen raak in de hitparade in 1989. Daarna volgden nog weer fijne liedjes, maar dan leven we al in de 90s. Voor mij altijd een van de twee of drie jaarlijkse hoogtepunten. Dat is de nieuwe James Bond. En dan zijn er van die liedjes, ja, die blijven hangen. Hè? The Living Daylights met Timothy Dalton en overloper Jeroen Krabbé. En de muziek van A-ha. We gaan terug naar 1987.

Typisch jaren 80, hè, de Talking Heads. Een beetje berustend blij bij het noodlot dat wordt getart. Talking Heads en Road to Nowhere hier op Roulette FM. We gaan onderweg naar René van der Nabelen met muziektherapie, gevolgd door de Roulette FM Classics tot aan 6 uur vanavond hier op jouw favoriete zender. En ik heb nog 2 platen voor je klaarstaan voor reclame en nieuws van 1 uur. Zometeen de Engelse zangeres Jackie Graham. Ze werkte onder andere samen met David Grant. Ik kies vandaag voor haar solosucces uit 1985, Round and Round. En nu speciale aandacht voor de Utrechtse formatie Plebs. De enige top 40 hit komt uit 1982. Hier is Ik wist niet dat je kwaad werd.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu muziektherapie. René van den Abelen. Roulette
9: FM. Muziektherapie Fab 4 Special.

0: West. Paul McCartney van het album The Boys from Dungeon Lane hoorde je Ripples in a Pond. Welkom bij sessie 594 van Muziektherapie.
1: Muziektherapie.
0: En tja, het is weer zover een Muziektherapie special. Vorige week verscheen dus het nieuwe album van Paul. Ringo kwam vorige maand met een nieuwe langspeler. Onder meer, daarvan hoor je dit uur muziek. Want alles wat je hoort dit uur is afkomstig van de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Ja, zo klonk hij in de jaren 70. John Lennon, dat is een instant karma. Het is inmiddels toch alweer aardig wat jaartjes geleden dat Ringo Starr op het Holland Blues Festival in Grollo optrad. Een perfect georganiseerd festival met werkelijk schitterende faciliteiten, maar vooral natuurlijk met een ex-Beatle op het podium. 2000.

0: We're on the road again. En dat is erg van toepassing, want momenteel toert hij weer met zijn all-star band Ringo Starr. En we're on the road again.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.
0: 1973, Living in the Material World, George Harrison.

0: Blue van George Harrison's album Living in the Material World. Tandje lager qua tempo. Dat geldt zeker voor het volgende nummer. We gaan terug naar Ringo Starr. Zijn album heette Sentimental Journey. Nou, de titel voorspelde natuurlijk al wat je kon gaan horen. En hij maakte een werkelijk schitterende uitvoering van een klassieker, Whispering Grass.
1: Hey, this is Ringo Starr.
2: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

Inderdaad, een sentimental journey, Ringo Starr. 1980, een zwart jaar voor de Beatle-fans. John Lennon, Yoko Ono kwamen uit met Double Fantasy in oktober. Waren de opnames klaar, het album verscheen in november. Yoko was toen 47, John 40. 3 weken later werd hij vermoord. I'm losing you.

kort na elkaar twee nieuwe albums van ex-Beatles aanleiding voor een Fab Four special in muziektherapie. John Lennon hoorde je met I'm Losing You. En de volgende komt uit 1970 van die legendarische drielaar All Things Must Pass.

0: Muziektherapie Fab Four Special.
1: John, Paul, George en Ringo hebben ieder in hun muziek ook wel teruggekeken op hun Beatle-tijd. Muziektherapie zet vier nummers op een rij.
2: Hey, hello, it's Paul here. Having fun on.

0: Van het gloednieuwe en zeer goed ontvangen album The Boys from Dungeon Lane. Een eerbetoon aan John, Paul McCartney en We Too.
1: 1980.

Kroege blik van George Harrison op zijn album Cloud 9, When We Was Fab uit 1987. Ook Ringo droomde wel eens terug aan zijn tijd als Beatle. Op zijn album Postcard from Paradise uit 2015, wat hij opnam in zijn huisstudio en ook zelf produceerde, werkte hij samen met onder meer zijn all-star band en speciale gasten zoals Joe Walsh en Peter Frampton. De titelsong.

0: Postcard from Paradise, Ringo Starr.
1: Kwart voor, de Fab Four.
0: En uiteraard in deze special horen we ze ook een keer alle vier tegelijk.
2: Let's go back to your childhood.

Uit BBC's Easy Beat van 20 oktober 1963. Dus bijna 63 jaar geleden. The Beatles en Love Me Do. John Lennon zei naar de hand dat Paul dit nummer al had in de periode van Hamburg. Maar Paul zei, we hebben het later samengeschreven. Ja, dat soort verwarringen heb je natuurlijk vaker met dat soort dingen. De volgende, die is absoluut alleen van John.

John was al begonnen met teksten voor Mind Games in de periode van de Get Back sessies van de Beatles. Uiteindelijk werd het jaren later, in de zomer van 1973, opgenomen in die beroemde Record Plant Studios in New York. John Lennon en Mind Games. En dan pakken we dat nieuwe album van Ringo Starr er nog even bij. Long, Long Road. Why?

Ringo Starr van het album Long, Long Road en Why. Je luisterde naar een muziektherapie special rond de Fab Four ter gelegenheid van het verschijnen kort na elkaar van twee nieuwe albums van ex-Beatles. Dit is McCartney van Memory Almost Full, House of Wax. Tot volgende week.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten en op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen ook 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
11: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics. Oh.

0: Agenda.
1: Hoe geef je de natuur weer ruimte in je eigen tuin of op je balkon? Tijdens een interactieve lezing laat Annetje Otto je zien hoe je met kleine haalbare stappen een groot verschil kunt maken voor planten, vogels en insecten. Want een natuurlijke tuin hoeft niet ingewikkeld of perfect te zijn. Het begint met bewuste keuzes. De lezing is zondag van 2:30 tot 3:30 bij de Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in Zeist. De deelname kost €5. Aanmelden is verplicht via boswerf.nl. In de voorstelling Een Limburgs Meisje neemt de Limburgse Lieke Meijers het publiek mee in haar liedjesdagboek. Met liedjes van Eva Schuurman, Herman van Veen, Toon Hermans en anderen. Lieke Meijers zingt zondag om 14:00 in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Palts 1 in Soest. De toegangsprijs is €15. Wat hebben een Syrische oetspeler, een vrouw met een hulphond en een transman met elkaar gemeen? En met jou? Want wat gebeurt er als je echt in de ogen van de ander kijkt? Wie durft te kijken, ziet misschien iets nieuws in de ander en in zichzelf. Spiegels, dat is het lustrumconcert van het Utrechts Requiem. En dat is dinsdag om 8:00 te beluisteren in de Woudkapel aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €16.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Nieuwe colleges in Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Op de Utrechtse Heuvelrug zijn BHV Lokaal, D66 en de VVD de samenwerking aangegaan. In Bunnik bestaat het college uit P21, CDA en D66. Opvallend is dat in Bunnik de VVD daar de enige oppositiepartij is. In wijkbeduursteden lopen de onderhandelingen nog en in Zeist hebben ze al wel een hoofdlijnenakkoord. En dat gaat tussen Pro, D66, VVD en ChristenUnie SGP. Alleen in de Bilt zijn onderhandelingen vastgelopen en moet dus opnieuw naar samenwerkingsmogelijkheden gekeken worden. Artsen demonstreren voor misleidende campagne over tabak. De medisch specialisten demonstreren op Hoogkaterijnen bij de post van Philip Morris die onjuiste informatie zouden bevatten. Bovendien zou de tabaksfabrikant met slimme AI-tools invloed willen uitoefenen op het Europese tabaksbeleid. Met deze demonstratie hopen de artsen de discussie over roken weer op gang te brengen. Zeker omdat blijkt uit onderzoek dat jongeren de laatste jaren steeds meer zijn gaan roken. En Stadsoase is op zoek naar de hoogste zonnebloem. Stek uit Utrecht wil met de zonnebloem de omgeving groener laten worden. Iedereen kan bij de Stadsoase gratis zonnebloemzaadjes halen met als doel om dit te planten in je tuin. Aan het eind van de zomer mogen alle deelnemers een foto insturen en de langste zonnebloem wint een prijs. Meer informatie kan je natuurlijk vinden bij Stek op de grens van Utrecht-Overvecht en Groenekan.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics. Oh.

0: Twente FM Agenda.
1: Hoe geef je de natuur weer ruimte in je eigen tuin of op je balkon? Tijdens een interactieve lezing laat Annetje Otto je zien hoe je met kleine haalbare stappen een groot verschil kunt maken voor planten, vogels en insecten. Want een natuurlijke tuin hoeft niet ingewikkeld of perfect te zijn. Het begint met bewuste keuzes. De lezing is zondag van 2:30 tot 3:30 bij de Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in Zeist. De deelname kost €5. Aanmelden is verplicht via boswerf.nl. In de voorstelling Een Limburgs Meisje neemt de Limburgse Lieke Meijers het publiek mee in haar liedjesdagboek. Met liedjes van Eva Schuurman, Herman van Veen, Toon Hermans en anderen. Lieke Meijers zingt zondag om 14:00 in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Palts 1 in Soest. De toegangsprijs is €15. Wat hebben een Syrische oetspeler, een vrouw met een hulphond en een transman met elkaar gemeen? En met jou? Want wat gebeurt er als je echt in de ogen van de ander kijkt? Wie durft te kijken, ziet misschien iets nieuws in de ander en in zichzelf. Spiegels, dat is het lustrumconcert van het Utrechts Requiem. En dat is dinsdag om 8:00 te beluisteren in de Woudkapel aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €16.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: De meeste gemeenten in de provincie Utrecht lopen achter met het vinden van huizen voor statushouders. Dat blijkt uit een analyse van het ANP. De gemeenten hebben tot 1 juli de tijd om de doelstellingen te halen voor het eerste halfjaar van 2026. In onze regio loopt Zeist het meeste achter. Daar moeten nog 45 huizen voor statushouders gevonden worden. Opvallend is wel dat veel gemeenten het al jaren niet lukt om de huisvestingsdoelen voor statushouders te behalen. Gasgeneratoren langs het spoor om stroom voor Utrecht op te wekken, dat meldt ProRail. De spoorbeheerder wil met de generatoren Utrecht van extra stroom voorzien tijdens de piekmomenten. ProRail en de netbeheerder zien dit als een proef. Mocht die succesvol zijn, dan kan ProRail in de toekomst ook kijken naar windmolens of zonnepanelen langs het spoor. Vanaf eind van het jaar zal de gasgenerator bij Lageweide klaar zijn voor gebruik. Een beloning voor anders reizen tijdens de wegwerkzaamheden. Dat wil Team Goed op Weg. Met deze Slim Werken Challenge willen ze reizigers uitdagen om na te denken voordat ze op pad gaan. Komende zomer werkt Rijkswaterstaat aan de A12 tussen Lunette en Veenendaal, waarbij de reistijd kan oplopen tot meer dan een uur. Door je reis anders te plannen, thuis te werken of de fiets of de trein te nemen, kan je vertraging vermijden. Om in aanmerking te komen voor de beloning moet je je aanmelden op verkeersverwachtingen.nl.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep-Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: Roulette FM.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan een miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep-Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

Biker Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
12: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: Hoofdstad
1: FM. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah en Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je 5 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle 3 de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn 5e Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die 2e staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bild is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar de Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Nieuwe colleges in Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Op de Utrechtse Heuvelrug zijn BHV Lokaal, D66 en de VVD de samenwerking aangegaan. In Bunnik bestaat het college uit P21, CDA en D66. Opvallend is dat in Bunnik de VVD daar de enige oppositiepartij is. In wijkbeduursteden lopen de onderhandelingen nog en in Zeist hebben ze al wel een hoofdlijnenakkoord. En dat gaat tussen Pro, D66, VVD en ChristenUnie-SGP. Alleen in de Bilt zijn de onderhandelingen vastgelopen en moet dus opnieuw naar samenwerkingsmogelijkheden gekeken worden. Artsen demonstreren voor misleidende campagne over tabak. De medisch specialisten demonstreren op Hoogkaterijnen bij de post van Philip Morris die onjuiste informatie zouden bevatten. Bovendien zou de tabaksfabrikant met slimme AI-tools invloed willen uitoefenen op het Europese tabaksbeleid. Met deze demonstratie hopen de artsen de discussie over roken weer op gang te brengen. Zeker omdat blijkt uit onderzoek dat jongeren de laatste jaren steeds meer zijn gaan roken. En Stadsoase is op zoek naar de hoogste zonnebloem. Stek uit Utrecht wil met de zonnebloem de omgeving groener laten worden. Iedereen kan bij de Stadsoase gratis zonnebloemzaadjes halen met als doel om dit te planten in je tuin. Aan het eind van de zomer mogen alle deelnemers een foto insturen en de langste zonnebloem wint een prijs. Meer informatie kan je natuurlijk vinden bij Stek op de grens van Utrecht-Overvecht en Groenekan.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: De meeste gemeenten in de provincie Utrecht lopen achter met het vinden van huizen voor statushouders. Dat blijkt uit een analyse van het ANP. De gemeenten hebben tot 1 juli de tijd om de doelstellingen te halen voor het eerste halfjaar van 2026. In onze regio loopt Zeist het meeste achter. Daar moeten nog 45 huizen voor statushouders gevonden worden. Opvallend is wel dat veel gemeenten het al jaren niet lukt om de huisvestingsdoelen voor statushouders te behalen. Gasgeneratoren langs het spoor om stroom voor Utrecht op te wekken, dat meldt ProRail. De spoorbeheerder wil met de generatoren Utrecht van extra stroom voorzien tijdens de piekmomenten. ProRail en de netbeheerder zien dit als een proef. Mocht die succesvol zijn, dan kan ProRail in de toekomst ook kijken naar windmolens of zonnepanelen langs het spoor. Vanaf eind van het jaar zal de gasgenerator bij Lageweide klaar zijn voor gebruik. Een beloning voor anders reizen tijdens de wegwerkzaamheden. Dat wil Team Goed op Weg. Met deze Slim Werken Challenge willen ze reizigers uitdagen om na te denken voordat ze op pad gaan. Komende zomer werkt Rijkswaterstaat aan de A12 tussen Lunette en Veenendaal, waarbij de reistijd kan oplopen tot meer dan een uur. Door je reis anders te plannen, thuis te werken of de fiets of de trein te nemen, kan je vertraging vermijden. Om in aanmerking te komen voor de beloning moet je je aanmelden op verkeersverwachtingen.nl.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
10: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Er verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur, Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone.